als een enzigoene weer, zei kappa. Dan nemen we daar ook veld om. Dan kunnen we de ook verzetten ons veld te vertuipen. Jo, kom, neem het met, we verzoenen, vlees voor we daar ook los. Als ze bij de missionstation aankomen, zagen ze de ganse stoel weer gans vol mensen. Hinja en des stond een jonge vrouw. En vroeg wat ze de mensen helpen kon. Onja wil wat teupen bij haar. Wenn ze verkaufte hier alle soorten. Onja wil help hebben. Onja wil rood hebben. En ze verzocht de jonge vrouw allem te helpen. Kolle wundert zich. De vrouw had zo schrijnig veel te doen. De ganze stoof stond vol vol mensen. En de vrouw die zei dem Tiet even vriendlich. Nee, hij dacht ze, we konden bloß. Wenn ik zo veel te doen heb, dan word ik ganz nervös. En deze blijft zo ruhig en vriendlich.

De Flint, de wordt mijn man vertuipen. En de is nu krijgt een andere tarpje voor. Maar de zuster al lusje voor en de wil me drooi door was blijven. De wordt even maar heel treed zijn. Wanneer je zo lang wachten wil, en ze wil gewoon niet wat ik voor de Flint hebben wil. Het zei die, het leid die het val hebben, het wil de Flint hebben. Nee, zei ze nog eenmaal ganz ruisch. De Flint, die kan het hun zoon niet geven. Daar wil ik gewoon niet wat mijn man dafür hebben wil. Dien man? Is die met nog een hinder wees? Ja, zei ze, met nog een missen nur. Die zijn dood. Der Früh, der bleibt alles am Hals dessen. Wat? Den sag wie gestern, wie die Fuhre. Du Bruckel kreitet is. Die sind unbedingt angekommen. Aber nicht recht der Früh, so viel Kraft. Und sie sagt, nee, ganz bestimmt nicht. Die haben gebet. Und die sind hinterwärts, dem anderen Menschen von Jesus vertellen. En Jezus wordt den niet te schulden komen laten. Die posten den op. Eet ze ganz ruisch. Nee, zei de vrouw nog eenmaal. Mijn man wordt zeker omkomen. En zij dreht zich half om. En wees op de vaart, wenn ze aan de wand te hangen had. En door zijn groeten opgeschreven. Mij is je geeft, alle je wilt, im Himmel en op Erden. Matthäus 28, 19. En... Es dit nicht ganz klar, mein Mann wird umkommen. Der Herr Jesus ist viel stärker als alles Eis und alles Wut auf dieser Welt. Und die wird umkommen.